Zo kwam alles toch nog goed in het Sprookjesbos. Houthakker Willem was zo onder de indruk van alles wat hij in dit Sprookjesbos had meegemaakt, dat hij een beetje begon te twijfelen.

0: andere heb ik lekker op gepuzzeld.
1: Nou, wat ben ik onder de indruk.
0: Hé, ik heb een leuk idee. We doen een wedstrijdje. Wie het hardste boel kan roepen. En weet je wat? Ik zal het even voordoen.
1: Ik ben niet de liefste. Oh, dat is ook niet hard boel. Doe jij het dan? Dan doe ik boel.
0: Oh, goed idee. Ja. Let goed op mee. Ik ben niet de liefste.
1: Boe. Ik ben niet zo schattig.
0: Boe.
1: Ja.
0: Ik ben zelfs gemeen.
1: Boe.

0: Houthakker Willem zat even uit te rusten van het harde werken. Hij vroeg zich af waarom dit bos het Sprookjesbos genoemd werd. Het was toch een gewoon bos? En sprookjes bestaan toch niet? Dan had hij wel kabouters rond zien lopen en echte draken zien vliegen. Maar het enige wat Willem zag vliegen was een groene kanarie. Tenminste, dat dacht hij. Maar dat was geen kanarie, het was draak. En die voelde zich erg beledigd.
1: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from Favorite Day Ice Cream to Elf Beauty to Levi's Denim Shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up Strawberry Scented Sunscreen, Favorite Day Ice Cream in flavors like Cotton Candy and Orange Cream, Inflatable Fun for the Pool, Elf Beauty's Best, and Levi's Denim Shorts. Summer's Best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Kaptein van der Decken, met Pasen vooruit. In striemende stormwind verliet hij zijn bruid. Zijn schip verkoos brandend de woelige baren, gedoemd een fantoom te zijn, eeuwig te varen. Verlaat gij de haven bij maanloze nacht, ontwaakt een groot onheil dat daar op u wacht. Den Hollander, speeltuig der duivelse lust, verschijnt in het duister en nimmer